0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlo en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spink, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spink gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spink is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. Een schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitaal.

0: alle burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Penk is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. Het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Zandvoort en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg te scoren na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperatuur.

0: temperatuur tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Android en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog, met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je
9: de nostalgische hits van toen
7: op de radio van nu.
10: Hey, ken je deze?

0: And now, here's the world's greatest DJ.
1: De luisteraars hier zijn weer allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goeiedag. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit die jaren 60, 70, 80. Het allemaal vanuit studio nummer 2. De muziek van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En dat roep ik altijd maar toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in de show. Zo, de tune even weg. Dan gaan we beginnen in het programma. Ik heb weer heerlijke platen uitgezocht. Heerlijke grammofoonplaten. En ik heb er weer zin in. Ik heb er weer zin in vandaag. Zoals deze met Earth, Wind & Fire met Sing a Song.

En voordat ik het weet is hij afgelopen. Wat een geweldige plaat of niet. Op deze de luidsprekers op 10. Met Euris, Wind en Fire met Sing a Song. Over zongen gesproken. Hier is Neil Diamond met Song Blue. Zo moet je dat zeggen. Song Blue muziek. Heerlijke muziek uit de jaren 70. Verderop natuurlijk aandacht nog voor de zeezenders.

0: natuurlijk een leuke plaat van de dames van Maywood met een leuke Radio Caroline promotie ertussenin. Late at Night was dit uit de jaren 80, 1980.
1: 1966.
0: De gouden oude show met de muziek die kriskras door elkaar heen gaat, hè? De jaren 60, 70, 80. Tom riep het al om 1966, Dave Berry.

0: vind het mooi, moet ik zeggen. Ik heb hem zien optreden tijdens het programma The Day The Music Died vanaf het Scheveningse strand. En dat was hij ook, Dave Berry, met This Strange Effect.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laat dus een disco knoopplaat doen op deze dag. Met de Gouden Ouwe Show, de hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Toen de tijd nog discotheken waren in de lage landen van de zee. Ik heb het over de dames van de Bananarama's.

De plaat werd toen de tijd veel gedraaid op Radio Monique Internationaal vanaf de Ros Revenge. Je weet wel, dat is de zendschip van Radio Caroline en Monique. En je kan er naartoe, je kan er bezoeken, heb ik ook gedaan. En dat is toch zeker wel een aanrader om daar eens even een keertje naartoe te gaan. Om dan de boel eens te bekijken van een zendschip. Een origineel zendschip, een origineel zendschip. Hier is Blondie. Dameje van Denis, hier is zij met Call Me. We gaan even bellen.

0: de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

een heerlijke plaat. Hè? Wat een heerlijke plaat. Of niet zoals deze van The Middle of the Road met de Soleil. Soleil, heerlijke plaat in de show. In die gouden oude show, hè. Met de hits van toen. Toen we nog luisterden met een transistorradio zo op het strand naar de zeezenders. Of niet soms. Wat was jouw favoriete zeezender? Hier is Jake.

toch een hele mooie opname, of niet, zoals deze van Billy J. Kramer met The Little Children. Kennen we deze nog van Bonnie Tyler met Shakin' Stevens met A Rocking Good Way hier in de Gouden Oude Show.

zegt zo'n grammofoonplaat die je niet meer zo vaak hoort. En dan roep ik altijd maar, daar is de Gouden Oude Show voor. Met de Bonnie Tyler, met Shakin' Stevens, met Arlene Goodway. Over singeltjes gesproken die je niet zo vaak meer hoort. Ja, deze hoorde je toen de tijd heel veel bij Radio Miami Internationaal in Parken 16. The Bulletproof Man. Every year.

is toch een leuke single, of niet? Soms deze van de Brotherhood of Man. En die was dan getiteld de Papaloei. De muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen en neurien. Joris Beekhuis.

toch tijdloze muziek is. Dat is toch een waarheid als een koe of niet, zoals deze. Van de George Baker Selection, wat een hits. Hebben deze mensen gehad, hè? Ongelooflijk. Maar dit was ook een mooi, of niet? Zo'n Sing a Song of Love. En dan vliegen wij door naar het jaar 1979. Straks in de show De Lieveling van Meermigo Internationaal. En welke dat is, dat ga ik nog niet vertellen. Nee, dan is de verrassing eraf. Maar eerst even deze Dance Away.

0: vind ze een mooie plaat, moet ik zeggen, uit 1979 met Denzway. Nou, het is tijd voor de lieveling van Miamico Internationaal.
1: Weet je dat Miamico tegenwoordig op 192 meter uitzet?
2: Miamigo's lieveling.
0: We gaan naar de lieveling van Miamico Internationaal uit 1975, 10 mei. Hier is Pilot.

0: is wel te horen dat hij van de singletje wordt gedraaid, of niet? Soms weet je, een beetje grijs gedraaid. Ja, Call Me Around van Pilot. Was toen de tijd de lieveling 10 mei 1975 op Miramigo Internationaal.
1: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Oude Show.

0: komt uit België. Ja, zeker. En dat is een keer van de formatie de Dream Express. En de titel van de plaat Like a Motor Tip. Mooie pianootje erbij zo, ja.
1: 1967.
0: We gaan terug naar het jaar 1967. Zo tegen het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dit is ook zo mooi van Andy Williams.

0: toen de tijd, het was toen de tijd de tune van het programma Kletskop bij Radio Veronica. Weet u dat nog op die woensdag met Annette van Trichter. Met Music to What Girls Buy. Dat was er eentje van Andy Williams. We doen er nog eentje uit hetzelfde jaar.
1: 1967.
0: Dat is de laatste in het eerste gedeelte van de show. Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Tits. In één keer goed uitgesproken. Dan gaan we, oh, dat is wel knap. Maar het is wel een leuke plaat. En dit is Save Me.

dat was nog wel een leuk einde, dat geschreeuw of niet. Soms 1967, David D, Dozy, Bicky, Mick en Tiet. Met Save Me. Het zit erop, het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. We laten je achter met die mooie tune vanaf de Magdalena, het zendschip van Radio Meer Micro 272. Dit was toen de tijd de herkenningstune van Oasis en de Guitar Holiday. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staken het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in dit tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Zoals met de Seekers. I'll never find another you. De muziek, de heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. Hier is Wietse.

prachtige plaat of niet, soms deze van Engelbert Humperdinck. Waar hoor je ze nog? Bij ons, hè? Bij ons vanuit Studio 2, daar komt het lekker vandaan. Met Engelbert Humperdinck, met A Man Without Love. Van de jaren 60 gaan wij huppatee zo naar de jaren 70, zoals deze met Elvin Bishop.

0: gentlemen, more Disco Radio Action.
1: En daar is het toch de hoogste tijd voor, dacht ik zo. Een lekkere disco knalplaat. We hebben geluisterd naar Smokey met I'll Meet You at Midnight. De dames van We Are Family dit. Dit was een andere grote hit. Een grote disco knalhit, zo moet ik het zeggen. Ja, ja, de discobollen branden hier in de studio. En we gaan even luisteren naar He's the Greatest Dancer.

0: Dat was een mooie of niet soms, de Beach Boys met The Good Vibrations. Hier is de alarmschijf uit 1970.
1: Dames en heren, het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu?
2: Men vraagt en wij draaien.
0: Veronica's alarmschijf. 14 maart 1970, de Four Tops.

toen de tijd een alarm schreef bij Radio Veronica in 1970. Daarvoor Tom's met Barbara's Boy. De Gouden Oude Show, tweede gedeelte met is ook. Kennen we die nog? Mark Arian. Yeah.

0: al je jeugdherinneringen gewoon vandaag gezellig uit je speakers.
1: Gouwe ouwe.
2: Wauw.
0: Bij Johan de Graaf, de Gouwe Ouwe Show.
1: Lekker hoor.

dat is toch een heerlijke plaat of niets op zijn geweldige mooie plaat van Crispien Sint-Pieters hier in die Gouden Houwe Show. En de Pied Piper. De zingende kikker. Jazeker, de zingende kikker hier in de Gouden Houwe Show. Deeltje 2. Hier is Rotje Glover met Love Is All.

kan iedereen adviseren om eens naar dat clipje te gaan kijken. Het is een geweldig clipje, moet ik zeggen, van Roger Glover met The Guest en The Love Is All. Ook zo'n amazing plaat, deze van Daniel Girard.

was dan een heerlijke plaat of niet, die we net beluisterd hebben in de Gouden Oude Show. Kennen we deze nog? Een echte radio, meer micro-platen. Lucas, Bianca en Stella, oftewel LBS. Hier zijn ze nog een keertje uit 1979. Met LBS.

Lucas, Bianca en Stella LBS met LBS hier in het programma. Het is ook zo mooi. Hè? Even kijken op onze studioklok. Oh, dus de laatste. Dus de laatste. Zo snel gaat het maar. Als je het naar je zin hebt, is het weer zo voorbij. De Gouden Oude Show. Hier is Demis Roussos.

onder meer de laatste plaat in de Gouden Oude Show voor deze keer. Demis Roussos, de man met de ontzettende hits die hij gemaakt heeft in de afgelopen jaren of niet soms, ja. Dit komt uit 1973.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: persoonlijk. Uiteraard Neil Diamond en een hit van weleer. Cracklin Rose heette dat dan.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ook allemaal een hele goede morgen, luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem. Het is even over de klok van 9 uur op deze mooie zaterdagochtend. En zoals gebruikelijk op de zaterdagochtend, zo tussen 9 en 10 uur, ondergetekende Peter Nijdam met een nieuw programma doordraaien. En we draaien gewoon lekkere muziek, zo een beetje afkomstig uit de jaren 60, jaren 70 en jaren 80. Verder gaan we ook nog eens even lekker terugblikken naar precies 40 en ook 50 jaar geleden. En dan zitten we alweer omstreeks, 10 mei van het jaar 1976 en ook 1986. En uit deze twee hitparades van Welje sowieso een aantal leuke plaatjes gedraaid. Dus ik zou zo zeggen, laat hem lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. Uiteraard in de omgeving van Emmeloord via DAB Plus te beluisteren. In het noorden van Nederland natuurlijk via de goede oude middengolf AM747. En verder natuurlijk ook nog via de diverse streams. En voor meer informatie over Radio Emmeloord, kijk eens op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.

lekkere faseverdraaiing in het plaatje dit, hè. The Arbors en The Letter. Het was een cover uiteraard van het origineel van de Bokstops, die ermee scoorde. En ook in Nederland heeft de Haagse zangeres Boujoura het nog eens een keer op de plaat gezet. En dat is trouwens ook wel een bijzonder mooie uitvoering. Die draaien we ook nog wel eens regelmatig in dit programma. Muziek nu van de formatie The Marmalade met een prachtige zong van weleer. The Reflections of My Life.

0: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
1: AM 747.

vroeg in de ochtend. Het is al na negen en vrienden. Goedemorgen, Radio Emmeloord. Vanity Affair hoorde je zojuist met Early in the Morning. De Rolling Stones, dames en heren, die verrasten ons deze week ook met het goede nieuws dat er weer een nieuw album van hen uitkomt. Foreign Tongues gaat het heten. Het album komt uit op 10 juli aanstaande. Er staan een aantal overgebleven werkjes op het album afkomstig. Die eigenlijk niet op Hackney Diamonds zijn gezet. Het album van alweer een paar jaar geleden, maar toch. En een aantal nieuwe nummers. Dus ik wil er trouwens, ik heb het album nog niet, maar ik wil nog eens even iets leuks draaien van de Rolling Stones. Van een album wat, dat is eigenlijk een beetje een blues album. Ze gaan eigenlijk helemaal weer terug naar het begin. En Blue and Lonesome, zo heet het album, uit 2016. En daar wil ik nog eens even een mooie track van draaien. Just Your Fool, zo heet het dan wel.

groot happy hour gebeuren hier op Radio Emmeloord. De House Martens, ja. En dat kwam uit 1986. Zometeen gaan we nog meer leuke plaatjes draaien uit 1986. Maar eerst even deze wegdraaien. Iets leuks van Ron Hersen. Met de neus omhoog. En hier achteraan zometeen gaan we terug naar 1976.

donderdag. Dat we met z'n... dat je met de neus omhoog gaat, vrienden, ja. Leuke plaat hoor, dit van Rowan Herzen natuurlijk. We gaan nog eens even 50 jaar terug in de tijd, vrienden. We gaan terug naar mei 1976.

0: Violet en You're the Reason Why stond 50 jaar geleden hoog in de Nederlandse top 40.
1: Doordraaien met Peter Nijdam.
2: Muziek uit de jaren 70.
0: En deze meneer stond er destijds ook in. Ik heb het uiteraard over Cliff Richard. En het prachtige Miss Unite.
3: I've had many times

Richard. Miss You Night. Het was een groot hit in mei 1976. Trouwens, 10 jaar later zou die op nummer 1 staan. Met de uitvoering samen met The Young Ones en Living Doll. En die plaat die hebben we de afgelopen keer al gedraaid. Dus straks even iets anders uit die hitparade van precies 1986. Maar we blijven er even lekker hangen in 1976. En we hebben trouwens een nieuwe nummer 1, vrienden. Die ga je zo meteen horen. Maar eerst deze even draaien.

0: Unferry heten ze. Un, deux, trois. En de nummer 1, vrienden. Ik heb het al gezegd. Dat is een nieuwe Sammy Davis Jr. Die staat met Bretta's Theme op nummer 1 in de derde week. En dat betekent trouwens dat de Brotherhood of Man de winnaar voort van het Eurovisie Songfestival van het Verenigd Koninkrijk in de zesde week is gezakt van 1 naar 2. Ja.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.

0: jaar geleden. Ain't gonna fight with no teeth in the night.
1: Evergreens, de hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

45 toeren gedraaid, dit plaatje van de band zonder naam If I Say The Words. En elke zondagmiddag trouwens op Radio Emmeloord tussen 1 en 2 uur, dan draai ik uitsluitend nieuwe plaatjes. Dan draaien we die mooie gouden oude singeltjes op 45 rondjes per minuut. We weten al die mooie zwarte schijfjes met zo'n mooie rondgat in de midden. Dit is trouwens even iets recent.

Dreams, Teddy Swims. Gedraaid hier op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem, vrienden. We gaan eens even iets leuks draaien van... Wat dacht u van Charles Aznavour? Voor gewoon lekker even op de zaterdagochtend. Zullen we dat gewoon eens even lekker doen? Ja, prachtig.

Dat was hem helemaal. Charles Aznavour en Mes Amers hoorde u. Trouwens, André van Duin heeft dit nummer ook nog eens een keer in het Nederlands gezet. Gezongen. Ja, kunnen we ook wel eens een keer draaien. We gaan eens even 40 jaar terug in de tijd. Terug naar 1986, de meimaand. Toen stond dit in de Nederlandse hitparade. The Culture Beat. Culture Club. Move Away.

0: Culture Club. Met onder andere een Boy George in de geleden. We hebben een boel leuke plaatjes gemaakt zo in de jaren 80. En dit stond er dus in mei 1986.
1: Radio Emmeloid. Met de beste gouden ouwe.

En de nummer 1, vrienden, is nog net zo'n nummer 1 als de week ervoor. Cliff Richard samen met de Young Ones. Prachtig. Maar dit stond er trouwens ook in. De zogenaamde re-entry, als het ware. Sam Cooke.

0: denk mede dankzij een commercial van een grote spijkerbroekenfabrikant dat het weer opnieuw een hit werd. Sam Cooke en What a Wonderful World. Juist. En dan heb ik eigenlijk nog even één plaatje. En die kan ik nog net even draaien zo voor 10 uur. Want straks na 10 uur, vrienden. Ja, niemand minder uiteraard. Scherp op de terp met Kees Bakker. Ik ben er morgenmiddag weer met een nieuwe aflevering doordraaien. En dan uitsluitend vinylplaatjes zo tussen 1 en 2 uur. En ik ga eruit met The Young Ones en Living Doll. Ja, laten we dat maar gaan doen.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
3: Hey, kids!

0: Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: een hele goeiemorgen. Het is alweer zaterdagmorgen. We zijn alweer in de meimaand. Ja, Petertje, bedankt, jongen. De eerste plaat was van de Pointer Sisters. He's so shy. Nou, ik was vroeger wel een beetje verlegen, maar dat heb ik overwonnen.
1: En als mijn meisje dan me aankeek, dan kreeg ik een rood hoofd.
0: Ja, dat is niet te geloven, hè? Ja, nou ja. Als je ouder wordt, dan ga je er overheen leven. Dan denk je van, boeien. Kan mij schelen. Nou, we weer twee uurtjes lang hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Scherp op de terp.
1: En we zijn ook nou te beluisteren in Drachten, heb ik gehoord.
0: Ja, het was steeds beter in de eten. Ja, met de DAB Plus natuurlijk. En de AM-zender, hè? Ja. De volgende plaat komt uit de 90s. Is van de Eagle Eye Cherry. En het heet Save Tonight. Ik zeg een hele goede morgen. En geniet de komende twee uurtjes maar even van deze lekkere, gouden oude zender. Radio Emmeloord.
2: De grootste hits van toen.
3: Grootste hits van toen.
4: Dit zijn de Happy 90s.
2: Dit is AM 747.

op Radio Emmerle wordt ze natuurlijk iedere zaterdag van 10 tot 12 scherp op het app. Eruptie was dat en het kwam uit 1977 alweer. Ja, een leuke liedje. Ja, zo nu dan pak ik weer een singeltje uit de koffer en dan denk ik van, ha, wat is dit? Wat is dit? Misschien vinden de luisteraars van Radio Emmerle het wel leuk natuurlijk. De volgende plaat is van Dave Garrick en dat heet Don't Go Out Into the Rain.

0: Een liedje uit de jaren 80. Is World of Water. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En ze werd de hoogste tijd voor de vergeten nederpopplaat. En die is van Rook Williams. En dat gaat over Elsje. Ja, ik kan hem nog wel herinneren. En toen was er een vrouw en die heette Elsje. En daar zat ik altijd voor te zingen, dat weet ik nog wel.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier? Radio Emmeloord op de Middengolf AM 747.

0: Songs don't tell true. Belgisch mafkezen, ja. Leuk om dat te laten horen hier op Radio Emmeloord natuurlijk. De volgende plaat is ook weer zo'n heel apart plaatje natuurlijk. Is van Lou and the Holly Bananas en Kingston. Ja, leuk om even te laten horen hier.
1: De grootste hits van toen.
2: Dit zijn de Happy 70s.
1: Dit is AM 747.

0: Heel bijzonder liedje. Als ze het hoesje ook steekt. Lachwekkend. Oké, het is weer de hoogste tijd voor 3 op een rij. Koffie en een koekje erbij. Ja, dat is mijn nieuwe rubriek. Annika en de Japanese Boy. En Rick Springfield. Speak to the Sky. En de laatste is Royce. See you when I get there. Onder het motto van.
1: Dit is 3 op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

komt uit de oude doos. De zeer oude doos. I can Tina Turner. I love like yours. Don't close, knock every day. Nou, nou weet je dat ook maar weer. We gaan even het Wings even draaien met Merle of Kintyre. Dat clipje zien ze nog wel lopen daar op de berg. Met die doedelzakken. Ja.

Ви, рок-стар! Легалите! Waar gaat de tijd toch snel, joh? Ik zit op mijn klokje te kijken, maar nog een paar singeltjes en muziekjes. En dan is het alweer 11 uur. Dit is ook zo'n lekkere plaats. Buggles, Video Killed the Radio Star. Hier op Radio Emmeloord. Een hele goede morgen. Als je net bent ingeschakeld, je bent alweer en bijna een uur te laat. Maar niet getreurd. Blijf gewoon luisteren naar dit fijne radiostation.

Radio, Kelt Radio Star. Ik zie op een klokje nog één liedje te draaien voor de klok van 11 uur. En dat is van Flavium en Nightlife uit 1979. Een stukje blues om mee af te sluiten. Tot zometeen. Na de klok van 11 uur ben ik weer met de eerste van de Pointer Sisters. En Automatic gaat draaien.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen.

0: bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de 747 en de DAB+. En die DAB+ die is uitgebreid. Ja, we zijn ook meer in Friesland te horen. Ja, daar ben ik helemaal blij mee. De volgende plaat is van de Chicago en dat heet Beginners. En we krijgen er even een mooie, leuke jingle van vroeger er nog even voor.
1: Incredible.

Lenny Tax uit 1975 alweer. This girl is mine. Ja, en Wally Taxi. Oh ja, van een week heel goed bericht, joh. Die Rolling Stones, ja, de Rollende Stenen, die leven nog steeds. Die hebben gaan een nieuwe studioalbum uitbrengen. En die komt in juli in de winkel. En ik heb de vorige heb ik gekocht, Hackney and Diamonds. En daar gaan we even een liedje van draaien, natuurlijk. Want ik vind het helemaal geweldig, natuurlijk, die oude mannetjes. Meer dan 80 jaar en dan zo spelen. Dat is ongelooflijk. We draaien Angry hier even op Radio Emmeloord.

lekker speciaal liedje hier. Op Radio Emmerdoord. Charlie Wright in the Watts. On 3 Street Rhythm Bands. And I'm aware. Nou, een hele mond vol. En dat op de zaterdagmorgen. Zit hier even lekker mee te genieten van die muziek die ik hier draai op Radio Emmerdoord natuurlijk. Daar ben ik helemaal blij om natuurlijk. De volgende plaat is, duurt 7 minuten lang. Maar het is zo mooi. Het is van Yes and Something Coming. Beetje progressieve muziek.

0: Yes. Something's Coming. Uit 72 alweer. Heel bijzonder, die John Henderson. Ah, lekker. Moet kunnen op deze zaterdagmorgen hebben we een speciaal liedje gedraaid hier natuurlijk. We gaan even, even een vergeten nederpoplader draaien. En die was ook in 72, is van De Wolf. Ja, toen hadden ze het al over De Wolf. Peter Koelewijn en zijn rockers die zingen erover.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier?
2: Radio
1: Emmeloord, op de Middengolf, AM 747.

ik ben de wolf. Maar dit is weer een andere wolf dan we hier tegenwoordig over zingen, hè? Ja, dus sinds er een wolf lopen waren de mensen helemaal gek. Oké, ja, het zit in bij de natuur. Maar dit was Peter Koelewijn. En die man is ook al 80 jaar geweest, hè? Dus ja, en hij treedt nog steeds op, de oude rocker. Ja, volgens mij sterft hij in zijn harnas. We gaan even een rock ballad of een easy ballad even draaien. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. 4777 of de DAB+. En die is van Procol Harum. En die is van Conquistador. Onder het motto van...

En dit plaatje is in 1977 uitgebracht. Maar er staan een paar datums op. 1962, misschien is ze toen wel geboren. En 1978 was ze 16 jaar. Nou, dat is Luisa Fernandez hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Scherp op het term, daar luister je naar. Tot 12 uur ben ik bij je. En ja, dat duurt nog een minuut of 20. Oh nee. Ik had een dance classics. En dat vond ik een hele leuke plaat. Missy en Mr. Jones van Billy Barr. Een lekker, rustig plaatje in de show. Kun je even bijkomen van al die muziek, al die herrie. Of ben je het geen herrie? Zit je lekker te genieten van een bakje koffie of wat anders? Of een snaperikje? Dat kan ook, hè?

Future Fortunes. Hier op Radio Emmeloord. Charm in a Cup of Tea uit 1972. Ja, de volgende plaat. Ja, volgens mij die serie. Daar heeft een heleboel mensen hebben daar naar gekeken vroeger natuurlijk. Waar heb je het over? Nou, we hebben het over Mess. En het liedje heet Suicide is Painless. En die Hot Lips, weet je dat wel? Maar die

Wild Thing. Can You Feel the Voice? Uit 1977. Ja, wil eens een keer een verzoekje? Dat kan. Ik heb hier even het e-mailadres. studio@radioemmeloord.nl. En allemaal in kleine lettertjes. En doe dan maar even onder Kees Scherp op het terp, Kees Bakker. En dan komt het helemaal voor de bakker natuurlijk. De volgende plaat is van Don Rosenblum. I Don't Like to Know a Little About You. 72.

0: hier die scherp op het helpen hier op Radio Emmeloord. Oh, ik kan hem wel even janken, weet je wel?
1: Oké, we gaan er even uit met een instrumentaal liedje. En de tune van de Veronica Drive-In Show, The Horse of Cliff Nobles and Co. En tot volgende week, dan ben ik er weer.
2: Volgende week zaterdag tussen 10 en 12. Scherp op het terp hier op Radio Emmeloord. 747 en de DAB+. Zeg een goed weekend en veel plezier met de rest van de programmering.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd.

0: Temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De

0: hele goede middag en welkom hier bij Radio Emmeloord, Studio Gouda, bent u verbonden. En we zenden uit op AM 747 op DAB Plus en www.radioemmeloord.nl.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, nogmaals welkom in de muziekmatinee. Hier is Earth of Fire, Lost Forever.

Leuk nummer, hè? Leuk plaatje. The Midnight Runners en Come On Eileen. En ja, heel mooi. Private Dancer, Tina Turner.

0: ja, tot hoge leeftijd zag ze er prima uit, hè, die Tina Turner. En ze kon ook heel goed zingen. Dat was de Private Dancer.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Terug in de tijd, zoals we vaak doen op dit radiostation, Radio Emmeloord. En de Baker Street en Jerry Rafferty.

0: jingle. And that was Billy Joel and Uptown Girl.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, de volgende plaat, ja, die kan ik me nog heel goed herinneren, de jaren 70. En dat was echt fantastisch mooi, hè. Still Got the Blues, Amy en Carrie Moore.

0: Ja, dat was het goede doel en vriendschap.
1: De brand aan het werk en de radio veel op de zaak in de auto op tijd.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dank je Mark. Ja, u luistert naar Radio Emmeloord hier op AM 747 op DAB+ en www.radioemmeloord.nl. En om precies te zijn luistert u naar de middagmatinee, de muziekmatinee, hier vanuit Studio Gouda. En dit is Eric Clapton en Tears in Heaven.

was heel iets anders na het geweld van de Spice Girls. En dat was natuurlijk Louis Armstrong. En What a Wonderful World. Inderdaad, What a Wonderful World. En ja, we gaan naar het nieuws en het weer vanuit Studio Emmeloord. En dat doen we met de Miami Sound Machine en Conga.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte.

dat was ook echt wel mooie Nederlandstalige muziek, toch? Hè? De Dijk en als een man niet weet wat hij is. Ja, welkom hier in het tweede gedeelte hier van de muziekmatinee hier vanmiddag op Radio Emmeloord. En we draaien Bob Marley en de Wailers. And Could You Be Loved?

Marley in the Wailers en Could You Be Loved. En ja, een mooi plaatje uit de zeezender historie, The Raspberries uit 1972. I Don't Wanna Say Goodbye.

zo'n plaatje breng je toch helemaal terug in de jaren 70 en lekker luisteren naar Radio Noordzee vanaf de Mabel 2. Dat was Raspberries en I Don't Want to Say Goodbye.

mooie plaat van de Doobie Brothers. En dat was Listen to the Music. En ja, hier Radio Emmeloord. En we hebben Lionel Richie. En Dancing on the Ceiling.

0: ook weer zo'n plaatje met, ze is in de herinnering, hè? Cornelis Vreeswijk uit 1972, dat was Veronica. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ook een mooie plaat, dat is Vincent en Don McLean. Starry.

we terug naar 1974 en dat was Rock the Boat van The Hughes Corporation. Ja, echt waar. En dit is ABBA en Take a Chance on Me. If you change-

0: Madonna en Open Your Heart.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, nog maar weer eens een plaatje van een ver verleden, meer dan 50 jaar geleden. En dat is Albert Hammond. And I Don't Want to Die in an Air Disaster.

gingen terug naar 1967 hier op Radio Emmeloord. En dat was Teach Me To Forget en The Outsiders. Ja, mooie platen. Echt Nederlands nederpop. En een treinplaatje. Want over een poosje zit ik 4 dagen in de trein, hè, naar Zwitserland. En we draaien Johnny Cash en The Train of Love.

Ja, dat was Johnny Cash met zijn Train of Love. Ja, die twee uur die vliegen om hier op Radio Emmeloord. En ja, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we weer terug op de bekende tijden. Hè, van zaterdag van 12 tot 2 en donderdag van 2 tot 4. Makkelijk te onthouden, toch? En ja, we gaan de laatste vocalen draaien hier op, in de muziekmatinee. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En hier is Freddy Aguilar en Anak.

0: Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje.

0: 6 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 45 jaar geleden. De eerste vinden we op nummer 40. Teaching the Right in the Night. Die hoor je op de achtergrond. Welkom, dit is Radio Emmeloord. De top 40 van 7 mei 1977. Uitgezonden op Radio Emmeloord. Op de middengolf 675-747. DAB+. En uur na uur de wereld rond. www.radioemmeloord.nl. Right in the night. Ik zeg een hele goede middag.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Ik vind het een beetje jammer, want een heerlijke plaat. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Vorige week nog op nummer 34, deze week 4 plaatsen verlies voor deze Gérard Lenormand. In de 10e week Radio Veronica Top 40. Wat zeg je? Heel goed, zo was het. En daarvoor hoorde je My Kind of Life van Cliff Richard op 39, afkomstig van 37. In de 5e week Radio Veronica Top 40, die overigens toen de Nederlandse Top 40 heette. Het is maar even dat je dit weet. Op 37, afkomstig van 31, dit is Jimmy James en Alive. Goedemiddag.

beetje hulpkost waarschijnlijk wel gebruiken. Gila, zonder haar Black Devotion. Vorige week op nummer 20 en daarvoor op, nee, op 25, daarvoor op nummer 20. 6 weken lang in de top 40. Help, help, help, jongens. Dit is Radio Emmeloord. Keurig dat je zat te midden op 675-747-DAP. Plus uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Het is 12 minuten voor half. Fijn dat je erbij bent. We draaien ze allemaal speciaal voor jou uit de top 40, dus van 45 jaar geleden.

0: more than a number. Ik bedoel, hey, even a number isn't good volgens mij. Maar goed, is een ander verhaal, hè. 6 minuten voor half. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden. Je hoorde Boogie Man op nummer 35, afkomstig van 32. In de 7e week Nederlandse top 40. Rockaway Boulevard. En op de achtergrond hoor je in de 4e week... die vorige week nog op nummer 28 stond. En deze week op 34. You're more than a number in my little red book. Muziek van de Drifters. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische...

Fools are whom don't lose your love. The House Band. Nieuw win op nummer 32 in de top 40 van 45 jaar geleden. De top 40 die werd uitgezonden 7 mei 1977. Wat een heerlijke muziek. Fijn dat je afgestemd staat op Radio Emmeloord. Dit programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. Met andere woorden, hoor je ze allemaal nog een keertje in dezelfde volgorde op AM 675 747 DAB+. Ook nog eens een keertje wereldwijd, uur na uur, de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Ik word gewoon vrolijk van deze plaat, ik kan er ook niks doen. Het is zaterdagmiddag, de 7 mei in het jaar 2022. Komende dagen wordt het mooi weer, temperaturen van boven de 25 graden. Is dat echt waar? Is dat echt in Nederland? Ik heb geen flauw idee. Ik zit in de Tissa Igar in Hongarije. En hier wordt het de komende week hartstikke mooi en lekker warm weer.

0: Voorlopig blijf ik nog gewoon gezellig bij Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. 15 weken verlies in de 9e week. Radio Veronica Top 40. Het nummer heette Don't Leave Me This Way. Later zou de... wat die groep ook weer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, in de jaren 80 zou deze plaat opnieuw worden uitgebracht. De Communards, inderdaad. Ja, ja. Het ligt op het puntje van je tong. Het wil er niet uitkomen, maar het lag hier echt op het puntje van je tong. Don't leave me this way op deze zaterdagmiddag. Terwijl het vandaag een beetje iets minder mooie dag is. Het wordt beter, geloof me nou echt. Het wordt serieus beter.
1: Yeah.
0: Hallo, wie ben jij?
1: Fatback, baby.

gezellig, hartstikke veilig. Very safe, zullen we zeggen. In de jaren 80 hadden we zo'n spotje van vrij veilig gebruiken. Condoom altijd. Dat was Sonja Barends die dat insprak. Ik had zoiets als ik Sonja Barends zie, dan heb ik zeker zo'n condoom. Nou, laat maar gaan. Nou goed, je begrijpt het wel. Hè? Dus een condoom en een til. Dat schijnt heel erg belangrijk te zijn. Double Dutch was dat. De Fatback Band staat snel op nummer 29 in de vierde week notering.

langzamerhand richting de uitgang. Vorige week nog op nummer 14, deze week op 27 in de 7e week. Nederlandse top 40. The Cats en 7, The Last Dance for Me. Ik ben een klein beetje de tel kwijt. Maar op nummer 26 vinden we wederom een nieuwe binnenkomer. Tensie Zief, een vingerhoedje vol. En Good Morning Judge, how are you today?

dat dit programma live vanuit Hongarije komt. Dan heb je nogal veel Roma-zigeuners. Oftewel Gypsy, Gypsy, Gypsy Woman, Reese op nummer 25. Nieuw binnen in de top 40 van 45 jaar geleden. Die hoort op Radio Emmeloord, Middengolf 747, AM 675 en ook dus op DAB+. Luisterrapportjes worden van harte uitgenodigd om gestuurd te worden naar studio@radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl.

van het eerste uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. What can I say? What can I do? Eens even nadenken. Wat gaan we doen? Zullen we nog even heel snel een klein stukje van deze plaat draaien van Fleetwood Mac? Omdat jij het bent.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40...

Weer een uurtje gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Je hoort op de achtergrond Sir Duke Stevie Wonder. Vorige week kwam hij nieuw binnen in de historische top 40 op 23. Steeg door naar 21 in de tweede week. Voor het nieuws hoorde je Go Your Own Way van Fleetwood Mac op nummer 23, afkomstig van 9. En we hebben een plaatje overgeslagen en dat draait tijdens het nieuws. They Shoot Horses, Don't They, Racing Car op nummer 22, afkomstig van 20. Dit is Radio Emmeloord met de historische top 40 tussen nu en 6 uur. Eventjes heel wat anders. Inderdaad, wat rust in het programma. Op nummer 20, afkomstig van 33 in de tweede week. Dit is Barbara Streisand. The love theme from A Star Is Born. Goedemiddag, dit is Emmeloord.

Lijkt me heerlijk. Just 17 and living a dream. Dan heb je nog toekomst, dan heb je nog hoop, hè. Wij oude mannen kunnen alleen maar achterom kijken en zeggen: vroeger, jongens, vroeger was alles beter. Gingen we gewoon lekker buiten op straat spelen. We gingen naar huis als de lichten aangingen. We hadden geen horloge, we hadden geen mobiele telefoon. We hadden een kwartje bij ons. Als we mazzel hadden. Zodat we naar huis konden bellen. En als we naar huis belden, zijn moeders van: nou, kom maar heel gauw naar huis toe. Dan zal papa het waarschijnlijk niet doorhebben. Oh me, oh my, goodbye. De hoogste nieuwe binnenkomen op nummer 19. Een oud alarmschijf. Het was een nummer van Champagne. Dit is Neil Diamond op nummer 18. Met de Stargazer.

singeltje te bekijken. En ik zie een hele knappe jonge man staan met zijn scheiding gewoon keurig netjes naar links. Ja. David Soul en Going In With My Eyes Open op nummer 17 stationair in de historische top 40. Hoort hem hier op Radio Emmeloord, wat zeg je? Mag je als man niet zeggen dat het een knappe man is? Het ziet er toch goed uit? Ja, dat mag je toch wel zeggen. This time I see the signs and know. Tegenwoordig mag alles op de radio. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40 op de middengolf 675-747-DAB+. Luisterrapportjes zijn van harte welkom. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dit is André Hazes.

wij als oude mannen drinken dan weer terug aan de Veronica Drive-In Show of de Caroline Drive-In Show, de Miamico Drive-In Show. Die moet je zien en horen. En dan deze muziek en dan prachtige lichtshow. Heerlijk, jongens. Het gaat waanzinnig goed. Vorige week kwam deze plaats nieuw binnen op nummer 30 in de historische top 40. Steeg door naar nummer 15 met de super, super, super, super, super, super stip. Ik kan behoorlijk genieten van deze muziek op de middengolf 675747 DAB+. Uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord. Je luistert naar de top 40 van 7 mei 1977. Oftewel vandaag precies 45 jaar geleden.

Deze gaat als een raket. Vorige week kwam die nieuw binnen in de historische top 40 op 21. Deze week staat hij op nummer 13, oftewel in de tweede week notering. Op de achtergrond horen we Hotel California van de Eagles. Waanzinnige muziek, hè? En dat hoor je allemaal op Radio Emmeloord. 45 jaar geleden stond dit in de top 40. En hoorden dat onder andere op Radio Miamico vanaf het Radio Senschet, de MV Miamico, verankerd in de Tense Estuary. Ik zag pas geleden nog een foto van het schip zoals het er nu bij ligt, onder water. Dat is natuurlijk niet helemaal een echte foto, maar het schip is nog redelijk intact, alleen de zendmast is afgebroken. Ja. Ligt aan de stuurboordzijde op het schip, dus met andere woorden, uitzenden dat zal niet meer lukken. En onder water uitzenden, dat gaat helemaal niet. Het is een minuut of 5:05. Dit is Radio Emmeloord met een historische top 40. Een oud alarmschijf vinden we op nummer 12, vorige week op nummer 13 in de vierde week top 40. Het is Billy Ocean en Red Light.

0: begin een beetje herrie op de achtergrond. Dat maakt niet uit, dat is Peter Gabriel met die hele waanzinnige plaats Salisbury Hill op nummer 11 in de top 40. De historische top 40, 7 mei 1977. Toen waren we nog jong en aantrekkelijk. Nou, het ene nog wel, het andere iets minder hoor. Oh, je bent zo oud als je je voelt, wordt hier genoeg. Dat is ook zo'n lekkere dood te doen, hè? Zoals mijn moeder vroeger altijd zei, alles wat je wil, dat kan je krijgen. Als je maar gewoon blijft doen, hè? Ja. Als je het echt wil, dan lukt het zeker. Ja. Historische top 40 op Radio Emmeloord. Middengolf 675 747 DAB+. En uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. Dit is Oerend Hart van Normaal.
1: Ik zeg maar!

0: 4 weken in de historische top 40 en nu al op een hele mooie 9e positie in deze lijst. Vorige week nog op nummer 12, Boy Oh Boy van de Brotherhood of Men. Op Radio Emmeloord hoor je de historische top 40 van 45 jaar geleden. Het is er weer tijd voor, hè? We gaan weer even met z'n allen swingen, alsof we weer jong en onschuldig zijn.
1: En dit is een historische, krasse knarreknijter.

wel jammer, want hij gaat richting de uitgang. Nou ja, dat duurt nog wel eventjes hoor. I'm your boogeyman, Casey and the Sunshine Band op nummer 7. Vorige week op nummer 6. In de zesde week de historische top 40. De Nederlandse top 40. De enige echte hitparade waarmee echt rekening werd gehouden. Samengesteld uit gegevens van handel en industrie. I'm your boogeyman. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Het is alweer bijna tijd om af te sluiten. Ja, tweede uurtje. Maak je geen zorgen, jongens. We hebben nog een heel uur lang gerichte hitgevoeligheid op deze zaterdagmiddag. Het programma wordt overigens herhaald op de vrijdag. Dus dan hoor je het gewoon nog een keertje. Gezellig, hoor. Ik zit eventjes te kijken. Ja, dat lukt nog wel eventjes. Nog eventjes op nummer 6. Muziek van L. Stewart, een oud alarmschijf in de derde week. Historische top 40. Vorige week nog op nummer 11. Het nummer heet On the Border.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40

0: Absoluut, you never can tell. Je kan het nooit van tevoren zeggen, toch? Emmy Lou Harris op nummer 5 stationair in de vijfde week historische top 40 hier op Radio Emmeloord. Uur na uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. Dit is de historische top 40, 7 mei 1977.
1: Dit is de historische top 40.

zijn nog op nummer 1 in de historische top 40. Ja. Oud Alarm schrijft 6 weken lang in de top 40. Pussycat en My Broken Souvenirs. Betekent natuurlijk dat we ook een nieuwe nummer 1 hebben. Ja, ja. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Eerst op nummer 3. You're My World, The Guys and Dolls.

0: herinner ik destijds veel luisteren naar Radio Miamico. Vanaf het zendschip de MV Miamico lekker op de middengolf, dat is deze plaat dan. Kom, en met een beetje veding, oh heerlijk jongens. Hè. Komt die oude man weer in met zijn verhaaltjes over die zendschip. Maar heerlijk jongens, de Sound and Vision, David Bowie. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 2. Dus langzamerhand gaat hij richting de eerste positie. Maar die eerste positie is nu nog eventjes voor de volgende artiest.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: Gibson Brothers. Wat een heerlijke plaat, wat een heerlijke muziek op Radio Emmeloord. Deze plaat stond 45 jaar geleden nummer 1 in de historische top 40. Oftewel de top 40 van 7 mei 1977, een non-stop dance vorige week op nummer 2. Deze week dus op die prachtige, mooie eerste positie. We hebben nog wat tijd over. Natuurlijk hebben we wat tijd over. Het is 12 minuten voor half. We hebben nog een paar mooie platen uit de tipperaden.
1: Alle hits van toen op een...

aardig getimed, zo'n plaats vlak voor moederdag. Corrie Konings en Je Moedertje, nieuw binnen op nummer 28 in de historische tipparade. Ik denk dat er heel veel moeders deze plaat hebben meegezongen op deze zaterdag de 7e mei in het jaar 1977. Dat is toch je moedertje. En dat was hem helemaal ten voet uit op Radio Emmeloord. Gezellig, de historische tipparade. Verder met nummer 27, ook een nieuwe binnenkomer in deze historische tipparade. Dit zijn de Boskeks.

jongens. Hello, hello, hello, stranger. Yvonne Elliman, nummer 26. Nieuw binnen in de historische tipparade. We slaan eventjes een paar platen over. She's Not Easy van Kamal, Out of the Darkness. Free van Denise Williams. Maar deze draai wist je zeker wel. Vorige week op 27, deze week op 22. Climbers, Blues Band en Wouldn't Get It Right.

feels like the first time. Foreigner. Zo lekker van genieten, hè? Gewoon knallen maar op die middengolf. Zeker als je luistert naar de AM747 met die prachtige mooie Optimot op onze buizenzender. Heerlijk. Hij zit er helemaal vol. Foreigner op nummer 17, afkomstig van 22 in de derde week. Tipparade, historische tipparade. Het nummer heette Feels Like the First Time. In de jaren 80 zouden ze ook nog een aantal hele mooie platen maken. Een andere plaat, gewoon even iets heel anders. Oké, dan draai je gewoon Glen Campbell. En dat is de Rhinestone Cowboy. Of is dit? Nee, dit is Southern Nights. Hij is echt

zo gaan, hè. A million in 1, 2, 3, hè. Plaat die ongelooflijk veel geplukt werd destijds op Radio Miamico. De Dream Express, zo heet de band. Nummer 11, vorige week nog op nummer 19 in de derde week. Historische top 40 Radio Emmeloord, DAB plus AM675747. En uur na uur de wereld rond via die prachtige, mooie www.radioemmeloord.nl. Dat was het nieuw.

absoluut ook wel herinneren, toch, deze plaat. Disco Inferno, The Trench op nummer 6. Het is bijna 10 minuten voor geworden alweer op Radio Emmeloord. Dat betekent dat we een beetje vaart moeten maken. Anders kunnen ze, nou, we kunnen ze echt niet allemaal draaien. Nee, maar deze toch wel eventjes, hoor.

Vorige week kwam hij binnen op nummer 25 in de historische tipparade. Steeg gewoon door naar nummer 2 in de tweede week. Het ging hartstikke goed tot zover dan. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dit programma wordt aanstaande vrijdag herhaald. En als je op vrijdag luistert, dan hebben we morgen weer een hele verse top 40 van 50 jaar geleden. Ik laat je achter met de alarmschijf voor de komende week. Een fijne, vrolijke plaat. Geniet ervan. Het is de Beautiful Rose in the Morning. De alarmschijf voor deze hele...

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon, met hier en daar wat bewolking. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord.
3: 1986. Number 30.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the charts to your speakers, it's the Billboard Hot 100.
3: 1986.
4: Number 13.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met de nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the heart of Europe, in the Grand Duchy, beaming out all over Great Britain and around the world on shortwave, this is the 208 Top 20 Dateline Sunday, May the 15th, 1960. Hello again, it's Simon Tate here for Alan Dell. 4 new ones on the hit parade this week. From last week, we lose Bobby Darin, Bobby Rydell, Ella Fitzgerald and Jim Reeves, but we gain 3 shiny new 45s. All at the bottom end of the top 20. And we have a couple of 208 new spins. And the first is a lively new disc. It comes from Dinah Washington and Brooke Benton.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I want you. 18 last time, 17 this for Bob Dylan's I Want You.
3: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
2: Entered on the 3rd of July on the very first Top 20 show I hosted. That was 8 weeks ago, but now the time for parting is at hand and a drop to 20 for Petula Clark and I Couldn't Live Without Your Love.
4: Cause Big Prize has come in by
5: Big Prize.
6: Big Fry Chocolate Cream. Give it a try.
7: Tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock British Summer Time, midnight Central European Time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
9: Your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
10: And a good evening to you from this boy, Don Wardell, Studio One of Radio Luxembourg, Monday night, 11 o'clock.
11: And a very good evening to you from this boy, Simon Tate, in for that boy, Don Wardell, at Studio One here in the Grand Duchy for this week's 208 Top 20, Sunday the 14th of May.
12: 1967.
11: And the middle of May sees just 2 new ones coming into the Top 20, meaning we've lost Harry Secombe and Cliff Richard, but we've gained the Kinks and the Beach Boys.
12: No!

0: String.
1: Radio Luxemburg. Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: hoor.
1: Ze kwamen uit Zoeterwouden. Ja, wacht even, ik moet even een knopje indrukken. Volgens mij is het nou beter. Ja, ze kwamen uit Zoeterwouden. De Shoes, ja, ze begonnen in 1966. De groep die bestond uit Theo van Hes, Wim van Huis, Jan Verstegen en Henk Verstegen. En hadden verschillende hitjes. Onder andere deze Osaka en Nanana kennen we ook allemaal. Iedereen een hele goede avond.
2: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.
3: Music power on the music machine.
1: Vrienden en vriendinnen, allemaal van harte welkom hier bij de Hit Tijdmachine. Live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb weer een heleboel mooie verzoekjes binnengekregen. Nou, die komen er allemaal tussen. En natuurlijk weer een mooie drieluik om 10:30. Joeg en Jikke, bedankt.

Nou, Must Be Love, dat was van de Brits-Nigeriaanse zanger Labi Sivre. Hij had er een grote hit mee. Maar ja, het blijken nog veel meer uitvoeringen van te zijn geweest. Madness had hem ook, maar ik vind dit toch altijd de mooiste. Een verzoekje van, moet ik even kijken, Afke. Voor iedereen die luistert. Ik moet even het appje erbij pakken, dat is wat makkelijker. ze wilt ook graag horen voor hun lieve familie en alle luisteraars van de hittijdmachine. Het gaat om een nummertje van Nana Mouskouri. Het nummer heet Only Love. Komt uit 1985.

Anne Mouskouri wist in de 1985 hier een dikke nummer 1 hit mee te scoren op alle Nederlandse hitlijsten en zelfs in de Vlaamse hitlijsten. Nou, het werd gebruikt als titelmuziek voor de miniserie Mistral's Daughter. Die werd gebaseerd op de gelijknamige roman van Judith Krantz. Nou, het volgende verzoekje dat komt van Sita. En Sita had een drietal nummers opgegeven. Nou, die nemen we vanavond lekker mee. En even kijken, het gaat om een nummer van de Bee Gees. En ik moest het draaien voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Het gaat om het nummer To Love Somebody uit 1967.

To Love Somebody is een nummer van het album Bee Gees First uit 1967. Nou, Robin vertelde over het succes van To Love Somebody. Iedereen vertelde ons dat zij het een geweldig nummer vonden. Andere groepen liepen ermee weg, maar om een of andere reden vonden de Britten het niet leuk. Barry voegde hier aan toe: ik denk dat de reden waarom het hier niet een hit werd, is omdat het een soulnummer is. Amerikanen vonden het prachtig, maar het was niet bedoeld voor dit land. Nou ja, smaken verschillen, maar ja, die Engelsen zijn toch apart, want wij vinden een heleboel Engelse nummers prachtig en ja, dan blijkt het in Engeland helemaal niet leuk te wezen. Nou ja, ja, dat heb je toch met alle talen. Wij vinden soms Nederlandstalige nummers niet mooi, dus dat is weer heel wat anders. Het volgende verzoekje is eentje van Kayak. Wordt door Henk aangevraagd en voor iedereen die luistert naar de hittijdmachine. Het gaat op het nummer Ruthless Queen uit 1979.

oude Fritspits, avondspits, steunplaat uit februari 1979. Het bombastische nummer is afkomstig van het zesde studioalbum Phantom in the of the Night. Het nummer behandelt de scheiding man en vrouw, waarbij de man hopeloos en vernederd achterblijft. Ja, het blijft van die tragische dingen. Maar ja, het zijn mooie platen om te horen. En onder andere deze ook. Dit is een disco-nummer van Donna Summer. Werd aangevraagd door Romy. En het gaat om het nummer I Feel Love uit 1977.

kenmerken. Nou ja, tip 1, uiterlijke kenmerken. Dit gaat, het nummer waar klaar op staan is een van Simon & Garfunkel uit 1968, Mrs. Robinson.

prachtig nummer van Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson uit 1968. Ik zit even te kijken, ja, de drieluik is... zit in de kaarshals ook een vrouw? Want dan klopt het verhaal niet. Nou, ik weet het zo niet, daar zou ik ook even op moeten zoeken. Maar in ieder geval, het antwoord wat Pieter hier wou horen waren broers. Dus de overeenkomst, het zijn allemaal broers van elkaar. En de artiesten in elke groep zijn broers. Nou, dan moet ik dat even opzoeken. Maar in ieder geval, Hans en Mieke hebben het heel goed gevonden, laat ik het zo zeggen. Want ik zie ook dingen staan, lezen zijn familie van elkaar en allemaal van dat soort dingen. Ja, dat klopt ook in principe wel, maar het ging echt om broers. Nou, ik zal even kijken. Ik ga eerst even een plaat draaien van After Tea. Gaat om het nummer Not Just a Flower in Your Hair uit 1967.

heb even met Hans uitgezocht. Er zaten 6 broers in de kousseelte en er was nog een zus. Maar ja, in principe klopt het wel. In elke groep zaten zitten broers, dus eigenlijk dan klopt het. Nou, Hans, ben ik van harte gefeliciteerd. Zoek maar even een leuk plaatje uit, dan hoor ik dat straks wel. Nummer van Adamo. Oh ja, eerst Pieter Jekke bedankt voor deze mooie drieluik. Adamo had ik het over en het nummer Four Permettez, Monsieur.

Adamo en het mooie nummer Four Permettes, Monsieur. Ja, ik zit naar het klokje te kijken. Het eerste uurtje is alweer om. En ik ga eruit met een verzoekje van Sita. Janis Joplin en Crybaby uit 1971. Nou, wat mij betreft tot het volgende uur. Ik geef even de tijd aan de nieuwslezer. En nog even aan Janis Joplin. MUZIEK

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

heerlijk nummer om dit uur mee te beginnen. Bob en Marcia en het mooie nummer Young, Gifted and Black kwam uit 1970. Ik heb hier eentje van Sandy Shaw. En dat gaat om het nummer Think It All Over uit 1969.

Haar echte naam was Sandra Ann Goodrich. Ja, beter bekend natuurlijk onder de naam Sandy Shaw. Ja, in de jaren 60 werd ze ontdekt in 1964 door Adam Faten. Ja, toen is een hele carrière voor haar begonnen en al dit leuke hitjes. Ik had de keuze even bij Hans en Mieke uit twee nummers. En ik was even aan het zoeken en kon ik eerst de eerste niet vinden, maar ik heb hem toch gevonden. En de Sutherland Brothers, die kan ik toch ook misschien straks nog wel even draaien. Maar het gaat in ieder geval om de eerste keuze heb ik gedaan op de Walker Brothers. My Ship is Coming On.

En de heren hadden toch bijzondere stemmen. Prachtig nummer. Ja, de groep die bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. Dus ook drie broers. Een Amerikaanse popmuziekgroep. Ja, als je op Wikipedia kijkt, geeft het aan een rockband. Nou, daar klopt dus niks van. Maar dat hebben ze verkeerd tegenvuld. Maar in ieder geval, ze hadden prachtige nummers om te horen. Onder andere deze. The Trucks komt uit 1968 met het mooie Love Is All Around. Thank you.

de tracks. Een prachtig nummer, Love is All Around. Ik zat even te zoeken om een plaat. En zo was ik even de koptelefoon, had ik daarop te staan. Maar het gaat om een nummer van Cliff Richard en The Day I Met Marie.

Dree en met Marie, een nummer van Cliff Richard als single uitgebracht in augustus 1967. En het nummer werd geschreven door de Sherrus voorman Hank Marvin. Ja, dat wist ik ook niet, maar wel weer een leuk wetenswaardigheidje. Ik heb hier de Hollies en het mooie nummer Blowing in the Wind.

geschreven door Bob Dylan in 1962. En ja, een hele vele uitvoeringen uitgebracht. Ja, onder andere deze van de Hollies. En ja, dat scoorde heel goed. Prachtig nummer om weer een keer te horen. Het is 20 minuten over 11 hier bij de Hittijdmachine live uit Studio Ian in Hantemhuizen. Op RTV, NOF en Radio Emmeloord. Nummer van Aphrodite Child, 1969. I Want to Live.

Kijk eens, in 1784 geschreven door Jean-Pierre Clairs de Florian en Jean-Paul Eitz Martini. Nou, kun je nagaan hoe oud die liedje zal zijn, maar het werd een dikke hit van Aphrodite's Child, de Griekse popband in de tijd met Demis Roussos. Ja, dit is nog een verzoekje van Sita, ook een hele mooie van de Cats. Gaat om het nummer Scarlet Ribbons uit 1969.

blijft toch altijd mooi, die paling sound van de Cats. Het nummer Scarlet Ribbons uit 1969. Het is 11:30 precies op je radio. Hier een mooi nummer van de Les Humphrey Singers. Gaat op het nummer To My Father's House.

Mijn Vaders House werd in de tijd geschreven door Edwin Hawkins. En ja, voor zijn groep, de Edwin Hawkins Singers, het nummer is met name bekend als de coverversie van de Les Humphrey Singers. Nou ja, Toen Mijn Vaders House werd in 68 geschreven door, zoals ik al zei, door pianist Hawkins. En ja, later werd het door de Edwin Hawkins Singers of eerst gezongen. De hoofdzang op dat nummer was, nou gaat er iets mis hier met een scherpje. Moet ik even op een knopje drukken, want hij heeft een time-out. Ja, dat is, heb je met live radio. Ja, ik had het over Elaine Kelly. Nou ja, deze versie werd toen in 68 opgenomen. Maar ja, het plaatje werd in 1970 uitgebracht. Ik was vorige week een plaat vergeten te draaien. En daar had ik het net met Aafke over. Want die wou heel graag, het nummer Jerusalem, Shelsa Afaf, horen van Rika Zaray. Nou, ik heb de single opgezocht, want die single is, kan ik hem eigenlijk digitaal niet vinden. Dus ik heb gewoon het singeltje weer en dat is de mooiste uitvoering daarvan, Rika Zaray.

Rika Sarai met het mooie Jeruzalem. Ik zit even te kijken, we kunnen nog wel een stuk op het plaatje. Het is 20 minuten voor. Eentje van, ja, we gaan even wat zomerse muziek draaien. Dat lijkt me wel even leuk, want we hebben toch wel ook deze week al wat zomerse dagen gehad. Vorige week al wat. En ja, we krijgen ook weer een paar zo de nieuwsberichten bekeken. Maar ik heb hier Julio Iglesias met het mooie nummer. Un Canto a Galicia komt uit 1972.

Un Canto a Galicia is geschreven door Julio Iglesias himself. Ja, de titel van het nummer is naar het Nederlands te vertalen als een lied voor Galicië. Het nummer is dan ook geschreven in het Galicisch als eerbetoon aan de vader van Iglesias. Die is geboren in Coerenza. In het nummer denkt Iglesias terug aan zijn geboortestreek en mist vooral de landschappen in deze regio. Ja, je hebt overal weer wat anders, maar prachtig nummer om, ik vind het echt een zomersnummer, prachtig nummer om dan weer een keer te horen. De Beach Boys, is weer heel wat anders. Dit is het nummer Wild Honey.

harde hand aangespoord door vader en manager Murray Wilson, zelf een weinig succesvolle liedjeschrijver, maakte de jongens muziek in de stijl van The Four Frenchmen, waarbij harmonieuze zang en de hoofdrol speelde. De instrumentale combo van de groep betrof aanvankelijke Brian Wilson op basgitaar en keyboards, Carl Wilson op gitaar en Dennis Wilson op drums. Nou ja, later in 1961, want ze heette toen nog de Pendletones. Ja, in 1961 werden dat de Beach Boys en toen begonnen ze ja, echt heel goed te worden en kwamen ze met Surfin. Dat was in 1961, ik zat even naar het jaar. Oké, ik heb nog een paar plaatjes, eentje van de Surgers, gaat op het nummer Goodbye My Love.

De bandleden van The Searchers waren voordien al sinds 1957 actief in allerlei skiffy-bandjes. Na diverse samenstellingen ontstond in 1961 de bezetting van The Searchers, zoals in 1963 zouden ze wereldwijd doorbreken met allemaal mooie nummers, onder andere deze.

Kijk, dit is een prachtig nummer waar ook Mick Jagger en Keith Richards achter zitten van de Britse popgroep The Rolling Stones. Ja, ik hoorde trouwens van de week een nieuw nummer van The Rolling Stones, maar ja, volgens de radioman was dat allemaal AI gemaakt. Ja, dat weet je tegenwoordig toch niet meer, maar het klonk wel goed. Oké, nog eentje van de Seekers, Rubberball uit 1967.

een van de vele mooie nummers die de Seekers hebben gemaakt in dit geval 1967. Ik zit een beetje te kijken, ik denk, kan ik een plaatje draaien of niet? Het wordt wel heel kort om, maar ja, ik start de eindtune in.

het was me een waar genoegen weer een heleboel mooie plaatjes te kunnen draaien. Ik hoop dat alles wat naar genoegen was. Iedereen bedankt voor de vele reacties en telefoontjes, appjes. Ik ben er morgenochtend weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op. Wat de tijdmachine betreft, tot volgende week zaterdagavond.

0: is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie is op zoek naar een verdachte en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet en zijn meerdere mensen aangehouden. Demonstranten gooiden met vuurwerk. De gemeente stelde vervolgens een noodbevel in. De ongeregeldheden ontstonden na een aangekondigde vrouwen- en kindermars richting het AZC. Over gewonden en aantallen arrestaties is nog niets bekend. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waarbij drie passagiers zijn overleden aan het hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen dus naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op om te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK-voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Attilay Oesloe is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.